Hara ja, Lushen hara nein, Hara hara ken, Lushen hara lo, lo, beshoek van hem open. De ganze klas, de ganze gevre.

tien schier, bekleren voel van begieren, maar zag schier. Ik leid op een paar naaien schier, als je het me gebeten. Voel die pittenbrood, ik zoek erop de gemoer, voel die afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Maar op listing zeg ik, die ganze shit me gebeten. Zal me hoeken voor die ganze toys wat. Heib me schoen, die was tuin beschad. Ik weet niet hoe ze tien, wat ga je ervoor. Ik ben die ganze vachmarrend, die ganze verplanterd. Wat die ik met hem rasje doe. Oh, oh, aber zoek er een zaak, ik schim een schap. Wat, als ik, wat, me kagen, dat ons, weet je dat, fisch, dit of fleisch. Kenne ich auf, kenne ich auf.